0: Vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horch. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwart rijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Radio Oost-West, weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.
4: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. Manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Radio Oost-West, weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van de laatste dag van de maand juni. Congo is onafhankelijk, een enorme kernexplosie in Siberië en 3 cosmonauten dood in hun capsule. In 1960 wordt Congo onafhankelijk. De ondertekening gebeurde door de premiers Patrice Lumumba en Gaston Eyskens. Op het feest werd koning Boudewijn door premier Lumumba verrast door een niet geplande scherpe speech tegen België als voormalige kolonisator. Hiermee veroorzaakte Lumumba een diplomatieke rel. Een half jaar later werd Lumumba vermoord. De betrokkenheid van de Belgische regering Eyskens was hierbij niet onbesproken. Vandaag in 2020, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stuurt koning Philippe per brief aan de Congolese president Tshisekedi zijn spijtbetuigingen over het geweld en de gruweldaden sinds 1885 in Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch Congo. Philippe is de eerste Belgische koning die de wantoestanden uit de vaderlandse geschiedenis onder woorden durft te brengen, die tijdens het bewind van koning Leopold II zijn aangericht en in de koloniale periode erna. Voor alle duidelijkheid, koning Philippe noemde de naam van zijn bedovergrootoom, koning Leopold II, niet en hij had het ook niet over excuses. Excuses is een taak voor de regering, zei hij. Dat gebeurde dan ook in 2022. Premier De Croo bood namens de regering excuses aan naar aanleiding van het terugbezorgen van de stoffelijke resten van Lumumba aan zijn familie. In 2021 is de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby van de gelijknamige tv-reeks vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van bijna 3 jaar voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Cosby gaf toe dat hij ze met verdovende middelen bedwelmde en verkrachtte. Hij bekende ook vele slachtoffers te hebben afgekocht met zwijggeld. Op 30 juni 1908 vindt een enorme kernexplosie plaats boven een zo goed als onbewoonbaar gebied in Siberië. In een woud braken de bomen als luciferstokjes in een straal van maar liefst 40 kilometer. Een man die op 30 kilometer van de explosie was, werd 12 meter verder in een boom geslingerd. De Tunguska-explosie, zo heet die, was 1000 keer sterker dan de atoombom op Hiroshima. De schokgolf was tot 5000 kilometer ver voelbaar en de knal tot op 2000 kilometer hoorbaar. Vermoedelijk was de oorzaak de ontploffing van een meteoriet op amper 8 kilometer hoogte. Er is merkwaardig genoeg nooit een krater gevonden. Een probleemloze landing in 1971 en toch worden de 3 Russische cosmonauten dood teruggevonden in hun capsule, vandaag 55 jaar geleden. Voor het eerst hadden ze een geslaagde koppeling gemaakt met het Russische ruimtestation Salyut 1. Bij het loskoppelen voor de terugreis naar de aarde was echter één van de zuurstofventielen niet goed afgesloten, waardoor de 3 Russische cosmonauten stikten tijdens de terugreis naar de aarde. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 krijgen 9 renners op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Onder hen de favorieten Ivan Basso, tweede in de Tour van een jaar eerder in 2005, en Jan Ulrich, winnaar van de Tour in 1997. Daardoor beschikte het Astana-team met ploegarts Fuentes niet meer over het vereiste minimum aantal renners om te mogen starten in de Tour van 2006. Morgen is het 110 jaar geleden in 1916 dat op de eerste dag van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven kwamen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Mars Roll Block.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met een baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. Manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen.
1: Radio Oost-West weerbericht.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.
1: Radio.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Nieuws. De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. Manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen.
1: Radio Oost-West weerbericht.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Neem contact met Radio Oost-West op.
6: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Welkom.
7: Radio Oost-West.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6 en 7.000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingenen keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingenen en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6 uur 's avonds. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

0: jouw regionale radio.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
0: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingenen keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingenen en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6:00 s'avonds. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
5: Goedemorgen.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen.
1: Radio Oost-West, weer bericht.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je

0: Zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
3: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6 en 7000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingenen keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingenen en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6 uur 's avonds. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
6: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom ongezellig.
5: Oost-Westland.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Neem contact met Radio Oost-West
6: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van de laatste dag van de maand juni. Congo is onafhankelijk, een enorme kernexplosie in Siberië en 3 cosmonauten dood in hun capsule. In 1960 wordt Congo onafhankelijk. De ondertekening gebeurde door de premiers Patrice Lumumba en Gaston Eyskens. Op het feest werd koning Boudewijn door premier Lumumba verrast door een niet geplande scherpe speech tegen België als voormalige kolonisator. Hiermee veroorzaakte Lumumba een diplomatieke rel. Een half jaar later werd Lumumba vermoord. De betrokkenheid van de Belgische regering Eyskens was hierbij niet onbesproken. Vandaag in 2020, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stuurt koning Philippe per brief aan de Congolese president Tshisekedi zijn spijtbetuigingen over het geweld en de gruweldaden sinds 1885 in Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch Congo. Philippe is de eerste Belgische koning die de wantoestanden uit de vaderlandse geschiedenis onder woorden durft te brengen, die tijdens het bewind van koning Leopold II zijn aangericht en in de koloniale periode erna. Voor alle duidelijkheid, koning Philippe noemde de naam van zijn bedovergrootoom, koning Leopold II, niet en hij had het ook niet over excuses. Excuses is een taak voor de regering, zei hij. Dat gebeurde dan ook in 2022. Premier De Croo bood namens de regering excuses aan naar aanleiding van het terugbezorgen van de stoffelijke resten van Lumumba aan zijn familie. In 2021 is de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby van de gelijknamige tv-reeks vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van bijna 3 jaar voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Cosby gaf toe dat hij ze met verdovende middelen bedwelmde en verkrachtte. Hij bekende ook vele slachtoffers te hebben afgekocht met zwijggeld. Op 30 juni 1908 vindt een enorme kernexplosie plaats boven een zo goed als onbewoonbaar gebied in Siberië. In een woud braken de bomen als luciferstokjes in een straal van maar liefst 40 kilometer. Een man die op 30 kilometer van de explosie was, werd 12 meter verder in een boom geslingerd. De Tunguska-explosie, zo heet die, was 1000 keer sterker dan de atoombom op Hiroshima. De schokgolf was tot 5000 kilometer ver voelbaar en de knal tot op 2000 kilometer hoorbaar. Vermoedelijk was de oorzaak de ontploffing van een meteoriet op amper 8 kilometer hoogte. Er is merkwaardig genoeg nooit een krater gevonden. Een probleemloze landing in 1971 en toch worden de 3 Russische cosmonauten dood teruggevonden in hun capsule, vandaag 55 jaar geleden. Voor het eerst hadden ze een geslaagde koppeling gemaakt met het Russische ruimtestation Salyut 1. Bij het loskoppelen voor de terugreis naar de aarde was echter een van de zuurstofventielen niet goed afgesloten, waardoor de 3 Russische cosmonauten stikten tijdens de terugreis naar de aarde. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 krijgen 9 renners op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Onder hen de favorieten Ivan Basso, tweede in de Tour van een jaar eerder in 2005, en Jan Ulrich, winnaar van de Tour in 1997. Daardoor beschikte het Astana-team met ploegarts Fuentes niet meer over het vereiste minimum aantal renners om te mogen starten in de Tour van 2006. Morgen is het 110 jaar geleden in 1916 dat op de eerste dag van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven kwamen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Gewoon.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen.
2: Radio Oost-West, weer bericht.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Trigger.

Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie. Gewoon

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Gewoon gezellig.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6 en 7000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6:00 s'avonds. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
3: Welkom
4: Radio Oost-West.
6: Bij Radio Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkenning.

0: En een onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 16:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 18:00 s'avonds. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De stroomprijs blijft s'avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. Om 8:45 vanavond piekt de prijs tot 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Voor mensen met een vast tarief geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken s'avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt afgelopen vrijdag midden in de Hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraantjes water, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 heeft vernietigd. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook, maar de werf voor de ethaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïens gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar. De Oekraïense man zou een bekende oligarch zijn. En Sian Uytterbroeks gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg beslist en bekendgemaakt op social media. Uytterbroeks maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de ronde van Spanje en 1 keer de ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uytterbroeks mikt op een plaats in de top 10.
1: Radio Oost-West, weerbericht.
2: Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is het lokale bui niet uit te sluiten, maxima 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt de regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droger en zonniger.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
5: Interieur Verkest uit Wingene.
4: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
4: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20:00 samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6:00 s'avonds. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Deze namiddag bewolkt, blijft droog, al is het lokale bui niet uit te sluiten, maxima 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt de regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droger en zonniger.
6: Radio Oost-West.
7: Gewoon gezellig.
8: Gewoon gezellig.
7: Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van de laatste dag van de maand juni. Congo is onafhankelijk, een enorme kernexplosie in Siberië en 3 cosmonauten dood in hun capsule. In 1960 wordt Congo onafhankelijk. De ondertekening gebeurde door de premiers Patrice Lumumba en Gaston Eyskens. Op het feest werd koning Boudewijn door premier Lumumba verrast door een niet geplande scherpe speech tegen België als voormalige kolonisator. Hiermee veroorzaakte Lumumba een diplomatieke rel. Een half jaar later werd Lumumba vermoord. De betrokkenheid van de Belgische regering Eyskens was hierbij niet onbesproken. Vandaag in 2020, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stuurt koning Philippe per brief aan de Congolese president Tshisekedi zijn spijtbetuigingen over het geweld en de gruweldaden sinds 1885 in Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch Congo. Philippe is de eerste Belgische koning die de wantoestanden uit de vaderlandse geschiedenis onder woorden durft te brengen, die tijdens het bewind van koning Leopold II zijn aangericht en in de koloniale periode erna. Voor alle duidelijkheid, koning Philippe noemde de naam van zijn bedovergrootoom, koning Leopold II, niet en hij had het ook niet over excuses. Excuses is een taak voor de regering, zei hij. Dat gebeurde dan ook in 2022. Premier De Croo bood namens de regering excuses aan naar aanleiding van het terugbezorgen van de stoffelijke resten van Lumumba aan zijn familie. In 2021 is de Amerikaans komiek en acteur Bill Cosby van de gelijknamige tv-reeks vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van bijna 3 jaar voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Cosby gaf toe dat hij ze met verdovende middelen bedwelmde en verkrachtte. Hij bekende ook vele slachtoffers te hebben afgekocht met zwijggeld. Op 30 juni 1908 vindt een enorme kernexplosie plaats boven een zo goed als onbewoonbaar gebied in Siberië. In een woud braken de bomen als lucifersstokjes in een straal van maar liefst 40 kilometer. Een man die op 30 kilometer van de explosie was, werd 12 meter verder in een boom geslingerd. De Tunguska-explosie, zo heet die, was 1000 keer sterker dan de atoombom op Hiroshima. De schokgolf was tot 5000 kilometer ver voelbaar en de knal tot op 2000 kilometer hoorbaar. Vermoedelijk was de oorzaak de ontploffing van een meteoriet op amper 8 kilometer hoogte. Er is merkwaardig genoeg nooit een krater gevonden. Een probleemloze landing in 1971 en toch worden de 3 Russische cosmonauten dood teruggevonden in hun capsule, vandaag 55 jaar geleden. Voor het eerst hadden ze een geslaagde koppeling gemaakt met het Russische ruimtestation Salyut 1. Bij het loskoppelen voor de terugreis naar de aarde was echter een van de zuurstofventielen niet goed afgesloten, waardoor de 3 Russische cosmonauten stikten tijdens de terugreis naar de aarde. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 krijgen 9 renners op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Onder hen de favorieten Ivan Basso, tweede in de Tour van een jaar eerder in 2005, en Jan Ulrich, winnaar van de Tour in 1997. Daardoor beschikte het Astana-team met ploegarts Fuentes niet meer over het vereiste minimum aantal renners om te mogen starten in de Tour van 2006. Morgen is het 110 jaar geleden in 1916 dat op de eerste dag van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven kwamen. Dat is voor morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West. Radio.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: De prijs van de elektriciteit blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag kan de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur gaan. Om 8:45 vanavond piekt de prijs tot 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Voor mensen met een vast tarief geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Heb je een variabel contract, dan wordt de prijs gemiddeld verrekend. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïens gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. De Oekraïense man zou een bekende oligarch zijn. Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft straks meer uitleg tijdens een persconferentie. Timmerlier mikt op een aantal etappezeges in de Ronde van Frankrijk. Hij is samen met Ilan van Wilder kopman bij zijn ploeg Soudal Quick-Step. Mogelijk mengt Merlier zich ook in de strijd voor de groene trui. Vorig jaar won Merlier nog een etappe in de Tour. In totaal mogen er 5 Belgen voor Soudal Quick-Step naar de Tour.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Deze namiddag bewolkt, blijft droog. Lokaal buitje is mogelijk, maxima tot 25 graden. Morgen meer wolken, hier en daar enkele buien, ook dan 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land, opnieuw 25 graden. Daarna wordt het weer droger en zonniger.

0: Mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
4: Verlaat me nooit.
3: Johan Veugelers.
5: Ik was nooit een Casanova.
3: Herbert.
6: Jij blijft mij altijd verbazen.
3: Lisa Delbo.
7: Alles van mij in liefde, de liefde, liefde.
3: En de Romeo's.
8: Viva de Romeo's.
3: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
9: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
10: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Jouw regionale radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6 en 7000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6:00 s'avonds. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het is een namiddag bewolkt, maar overwegend droog. Temperaturen tot 26 graden. Morgen nog opklaringen, maar snel schuiven meer wolken binnen bij 24 graden. Donderdag lichte regen, het koelt af tot ongeveer 22 graden. De dagen daarna wordt het weer droger, zonniger en stilaan warmer.
5: Jouw regio.
6: Jouw muziek.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van de laatste dag van de maand juni. Congo is onafhankelijk, een enorme kernexplosie in Siberië en drie cosmonauten dood in hun capsule. In 1960 wordt Congo onafhankelijk. De ondertekening gebeurde door de premiers Patrice Lumumba en Gaston Eyskens. Op het feest werd koning Boudewijn door premier Lumumba verrast door een niet geplande scherpe speech tegen België als voormalige kolonisator. Hiermee veroorzaakte Lumumba een diplomatieke rel. Een half jaar later werd Lumumba vermoord. De betrokkenheid van de Belgische regering Eyskens was hierbij niet onbesproken. Vandaag in 2020, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stuurt koning Philippe per brief aan de Congolese president Tshisekedi zijn spijtbetuigingen over het geweld en de gruweldaden sinds 1885 in Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch Congo. Philippe is de eerste Belgische koning die de wantoestanden uit de vaderlandse geschiedenis onder woorden durft te brengen, die tijdens het bewind van koning Leopold II zijn aangericht en in de koloniale periode erna. Voor alle duidelijkheid, koning Philippe noemde de naam van zijn bedovergrootoom, koning Leopold II, niet en hij had het ook niet over excuses. Excuses is een taak voor de regering, zei hij. Dat gebeurde dan ook in 2022. Premier De Croo bood namens de regering excuses aan naar aanleiding van het terugbezorgen van de stoffelijke resten van Lumumba aan zijn familie. In 2021 is de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby van de gelijknamige tv-reeks vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van bijna 3 jaar voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Cosby gaf toe dat hij ze met verdovende middelen bedwelmde en verkrachtte. Hij bekende ook vele slachtoffers te hebben afgekocht met zwijggeld. Op 30 juni 1908 vindt een enorme kernexplosie plaats boven een zo goed als onbewoonbaar gebied in Siberië. In een woud braken de bomen als luciferstokjes in een straal van maar liefst 40 kilometer. Een man die op 30 kilometer van de explosie was, werd 12 meter verder in een boom geslingerd. De Tunguska-explosie, zo heet die, was 1000 keer sterker dan de atoombom op Hiroshima. De schokgolf was tot 5000 kilometer ver voelbaar en de knal tot op 2000 kilometer hoorbaar. Vermoedelijk was de oorzaak de ontploffing van een meteoriet op amper 8 kilometer hoogte. Er is merkwaardig genoeg nooit een krater gevonden. Een probleemloze landing in 1971 en toch worden de drie Russische cosmonauten dood teruggevonden in hun capsule, vandaag 55 jaar geleden. Voor het eerst hadden ze een geslaagde koppeling gemaakt met het Russische ruimtestation Salyut 1. Bij het loskoppelen voor de terugreis naar de aarde was echter een van de zuurstofventielen niet goed afgesloten, waardoor de drie Russische cosmonauten stikten tijdens de terugreis naar de aarde. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 krijgen 9 renners op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Onder hen de favorieten Ivan Basso, tweede in de Tour van een jaar eerder in 2005, en Jan Ulrich, winnaar van de Tour in 1997. Daardoor beschikte het Astana-team met ploegarts Fuentes niet meer over het vereiste minimum aantal renners om te mogen starten in de Tour van 2006. Morgen is het 110 jaar geleden in 1916 dat op de eerste dag van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven kwamen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: 3, 4 en 5 juli. De Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
4: Radio
2: Oost-West.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een 12-jarige jongen is gisteren in Dendermonde opgesloten gelaten op een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Ja, opnieuw dus problemen. De jongen werd urenlang op de bus achtergelaten. Hij viel in slaap. Niemand had dat gezien. De begeleidster niet en de chauffeur. Niks gemerkt. Voor de bus op slot ging dus op de stelplaats. Heeft dus uren opgesloten gezeten. De grootmoeder van de jongen is aangeslagen. Ook de lijn bevestigt dat dit niet door de beugel kan. Het incident vond opnieuw plaats bij een onderaannemer van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf ligt al weken onder vuur na het eerdere dodelijke busdrama in Buggenhout. Supermarktketen Aldi stelt de geplande zondagsopeningen voorlopig uit. Dat melden de vakbonden na nieuw overleg met de directie. De plannen om de winkels op zondagvoormiddag te openen leiden eerder tot spontane stakingen bij het personeel. Tijdens het sociaal overleg van vandaag is het dossier niet eens besproken, waardoor de maatregel voorlopig in de koelkast zit, zullen we maar stellen. Het KMI is niet tevreden, want het dreigt allemaal ons petje te boven te gaan, zegt het KMI. En ze hebben het dan over de besparingen op het federale wetenschapsbudget, dat ook bij het KMI kan worden gevoeld. Als de regering niet bijstuurt, komen de kerntaken in het gedrang. Het gaat om meer dan weer voorspellen hier. Het gaat om veiligheid, economie en zoveel meer. Samen met het leger staan we aan de top van de veiligheidspyramide, zegt het KMI. Ja, we gaan dit toch moeten aankaarten allemaal, want extreem weer neemt toe. En het is onverantwoord om nu budgetten te beperken op onderzoek. Misschien is het zelfs schuldig verzuim. De besparingen zijn begonnen al onder de regering Di Rupo in 2012. Maar ondertussen is het KMI al 25% van de dotatie kwijt, inflatie inbegrepen. In het voetbal verlaat Axel Witsel de Spaanse club Girona al na één seizoen na de degradatie uit de hoogste klasse. De 38-jarige middenvelder liet eerder al weten niet naar de Belgische competitie terug te keren. Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag bewolkt overwegend droog, 27 graden op sommige plaatsen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 24 graden. Maar aan het eind van de week toe wordt het weer warmer.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Goedenavond, het is tijd voor Spitskriebels en we begonnen met een nummertje van Wiltura, zoals die zomer van 10 om te zien. Wie heeft er ooit naar 10 om te zien geweest? Ja, bijvoorbeeld in de Manhattan in Leuven, maar uiteraard ook in Blankenbergen aan de Zeedijk, zoals die zomer van 10 om te zien, dateert uit 1991. Zo tot 19 uur ben ik bij jullie in de woonkamer of waar je ook maar vertoeft, gezellig. Jawel, want dit is Radio Oost-West, nu met Ordinary World van Duran Duran.

Wat maakte die man toch altijd schitterende muziek? Eros Ramazzotti. Emmylou Harris ken je met C'est la vie. Dat is terugduiken naar de jaren 70. Maar vooraleer we daar aan toe zijn, gaan we deze eventjes nog draaien. Van Jude Dolci en Shut Up Your Face.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis

0: 7020. 0468 17 77 20.
1: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

een van de vele hits van Paul McCartney, Hope of Deliverance. De volgende, ja ja, is iemand die vorige zaterdag 27 juni 52 jaar is geworden. We hebben het over Wim Soutar. Hij is hier op de radio met nummer 1. Vergeet.

Vlaamse producten na elkaar in Spitskriebels. Eerst nog de jarige zaterdag toch. Wim Soetaar met die nummer 1 en Niels de Stadsbader. En dit alles met Wat zou ik zonder jou? Wat zouden wij zonder jou doen? Ja, dan zouden we geen radio moeten maken. Welkom iedereen in Spitskriebels met Van Vlaanderen. Nu met My Friend de Wind. Dit allemaal van Demi Zroes.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
5: Met Spitskriebels.

Dit was nog een parel van Elton John die we eventjes draaiden op dit tijdstip. En Elisa Tovati komt langs, tezamen met Tom Dice. Maar eerst gaan we nog eventjes de grote nummer 1 gaan draaien van Marco Borsato. Jawel, in 1994 scoorde hij zowel in Nederland als in Vlaanderen een heel grote hit. Dit alles met deze Dromen zijn bedrog. MUZIEK

1986 voor de Pretenders. We gaan richting 18 uur en richting tweede gedeelte Spitskriebels met deze Peter Gunn, Emerson, Lake en Palmer.

0: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6 en 7000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6 uur 's avonds. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weer bericht. Middag bewolkt, overwegend droog, 27 graden op sommige plaatsen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 24 graden. Maar aan het eind van de week toe wordt het weer warmer.
4: Je luistert naar Spits Kriebels, nog tot 19 uur.

tweede gedeelte Spitskriebels en Want het is zomer, André van Duin. In People, Moving on Up, die ken je wel. Wel, we gaan een andere draaien van deze mensen, dat heet Don't Look

0: Daryl Hall en John Oates en Kiss on My List. Salem Segers, een Vlaamse zanger. En in 1972 scoorde hij al een grote hit met Verlaat Me Nooit. Die ga ik draaien. Na een dame die eigenlijk wereldwijd een van de best verkopende artiesten was. En we hebben het over Whitney Houston. One Moment in Time.
1: Each

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
2: Radio Oost-West.
1: Met Frank van Vlaanderen.

Deze meneer hing vorige zondag 78 jaar geworden zijn, maar is gestorven op 9 april 2019. Vlaamse zanger Paul Severs, dit alles met die Hey Susie. We blijven in Vlaanderen, maar dit met een ander soort geluid. Hier is Stan van Saman, zijn geweldige stem heeft het over Alles is

Deze meneer is in de muziekwereld gestapt in 2017, is nog altijd bezig met muziek maken. Hij maakt zowat popmuziek, poprock, alternatieve rock en soft rock. En één grote hit had hij in Engeland, een nummer 1 hit. En ook in Vlaanderen scoorde dit de hit in de hitparades. We hebben het over Someone You Loved van Louis Capaldi. The Cats, heel diep terug in de tijd, bij Oost-West, Be My Day. All right.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

Leon Haywood en Don't Push It, Don't Force It. En onze volgende is een plaat Duitsstalig, maar altijd leuk om te draaien. Ik vind het altijd een tof ding. Ja, we gaan hem starten, hè? Vooruit, daar is hij. We hebben het over Matthias Reim en verdamd, ik...

In 1981 hadden deze mensen een hit te pakken met Mooi Volendam. En 2 jaar later scoorden ze met dit dingetje die we u laten horen. Als ik maar bij jou ben. We hebben het over de Volendamse band, jawel, Canyon. Bonnie Sinclair mag ons programma afsluiten met Morgen wordt alles anders. Nog een fijne avond, tot volgende week.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Er is een soort van grote verschuiving op komst in het Belgische voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Antwerp-icoon Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp kopen van zakenman Paul Gijsens. Gijsens kan een cruciale lening voor de club niet terugbetalen en moet de Great Old noodgedwongen verkopen. Van den Houten was van 2020 tot 2025 voorzitter van Anderlecht en stapte vorig jaar op na aanhoudend protest van de supporters. De aanhoudende besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote weerrampen in de toekomst missen, zegt David de Henau, het hoofd van de dienst Weervoorspellingen. Gepensioneerde medewerkers worden nog maar deels vervangen en de overheidsdotaties dalen fors, terwijl het takenpakket uitbreidt. De Henau pleit voor een verhoging van het budget en een volledige opvolging van het personeel. Het aantal klachten over autohuurbedrijven heeft een absoluut record bereikt. Vorig jaar kwamen er 2,2% meer klachten binnen, goed voor in totaal 423 dossiers, blijkt uit cijfers van HLN en VTM Nieuws. Vaak rekenen bedrijven onterecht schade aan die de klant niet heeft veroorzaakt. Het is cruciaal om bij het huren van een wagen vooraf grondig foto's te maken, bij voorkeur in het bijzijn van een medewerker, maar dat kan niet altijd natuurlijk. Reizigers die naar Portugal vertrekken moeten zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden, want vanaf morgen start dan een uitzonderlijk hevige en langdurige hittegolf. De Portugese Weerdienst waarschuwt voor temperaturen tot maar liefst 44 graden, zowel aan de kust als in het binnenland. De lokale overheid adviseert om gekoelde openbare afkoelingscentra in te richten.
1: Radio Oost-West weerbericht.
2: Het weer. Vanavond bewolkt, maar droog. Temperaturen die eerst nog rond 22 graden liggen. Vanaf de vannacht dalen die naar 16 graden. Morgen eerst nog opklaring, maar later meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij 23 graden. De dagen daarna wordt het weer droger en ook weer wat zonniger.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.com.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van de laatste dag van de maand juni. Congo is onafhankelijk, een enorme kernexplosie in Siberië en 3 cosmonauten dood in hun capsule. In 1960 wordt Congo onafhankelijk. De ondertekening gebeurde door de premiers Patrice Lumumba en Gaston Eyskens. Op het feest werd koning Boudewijn door premier Lumumba verrast door een niet geplande scherpe speech tegen België als voormalige kolonisator. Hiermee veroorzaakte Lumumba een diplomatieke rel. Een half jaar later werd Lumumba vermoord. De betrokkenheid van de Belgische regering Eyskens was hierbij niet onbesproken. Vandaag in 2020, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stuurt koning Philippe per brief aan de Congolese president Tshisekedi zijn spijtbetuigingen over het geweld en de gruweldaden sinds 1885 in Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch Congo. Philippe is de eerste Belgische koning die de wantoestanden uit de vaderlandse geschiedenis onder woorden durft te brengen, die tijdens het bewind van koning Leopold II zijn aangericht en in de koloniale periode erna. Voor alle duidelijkheid, koning Philippe noemde de naam van zijn bedovergrootoom, koning Leopold II, niet en hij had het ook niet over excuses. Excuses is een taak voor de regering, zei hij. Dat gebeurde dan ook in 2022. Premier De Croo bood namens de regering excuses aan naar aanleiding van het terugbezorgen van de stoffelijke resten van Lumumba aan zijn familie. In 2021 is de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby van de gelijknamige tv-reeks vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van bijna 3 jaar voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Cosby gaf toe dat hij ze met verdovende middelen bedwelmde en verkrachtte. Hij bekende ook vele slachtoffers te hebben afgekocht met zwijggeld. Op 30 juni 1908 vindt een enorme kernexplosie plaats boven een zo goed als onbewoonbaar gebied in Siberië. In een woud braken de bomen als luciferstokjes in een straal van maar liefst 40 kilometer. Een man die op 30 kilometer van de explosie was, werd 12 meter verder in een boom geslingerd. De Tunguska-explosie, zo heet die, was 1000 keer sterker dan de atoombom op Hiroshima. De schokgolf was tot 5000 kilometer ver voelbaar en de knal tot op 2000 kilometer hoorbaar. Vermoedelijk was de oorzaak de ontploffing van een meteoriet op amper 8 kilometer hoogte. Er is merkwaardig genoeg nooit een krater gevonden. Een probleemloze landing in 1971 en toch worden de 3 Russische cosmonauten dood teruggevonden in hun capsule, vandaag 55 jaar geleden. Voor het eerst hadden ze een geslaagde koppeling gemaakt met het Russische ruimtestation Salyut 1. Bij het loskoppelen voor de terugreis naar de aarde was echter één van de zuurstofventielen niet goed afgesloten, waardoor de 3 Russische cosmonauten stikten tijdens de terugreis naar de aarde. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 krijgen 9 renners op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Onder hen de favorieten Ivan Basso, tweede in de Tour van een jaar eerder in 2005, en Jan Ulrich, winnaar van de Tour in 1997. Daardoor beschikte het Astana-team met ploegarts Fuentes niet meer over het vereiste minimum aantal renners om te mogen starten in de Tour van 2006. Morgen is het 110 jaar geleden in 1916 dat op de eerste dag van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven kwamen. Dat is voor morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Nesten. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6 uur 's avonds. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond in het centrum en oosten nog even wat regen, waarna opklaringen volgen vanaf het westen. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken met kans op een bui. De temperaturen zitten dan rond 25 graden.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Voormalig onderlichtvoorzitter Wouter van den Houten wil samen met Antwerp-icoon Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp kopen van zakenman Paul Gijsens. Dat zegt het laatste nieuws. Gijsens kan een cruciale lening voor de club niet terugbetalen en moet Great Old noodgedwongen verkopen. Van den Houten was van 2020 tot 2025 voorzitter van Anderlecht en stapte vorig jaar op na aanhoudend protest van de supporters. De aanhoudende besparingen bij het KMI gaan ervoor zorgen dat we grote weerrampen in de toekomst missen, zegt David de Heenouw, het hoofd van de dienst Weersvoorspellingen. Gepensioneerde medewerkers worden nog maar deels vervangen en de overheidsdotaties dalen fors, terwijl het takenpakket uitbreidt. Zo was er tijdens de extreme hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg nodig op de weerdienst. Het aantal klachten over autovrieuwbedrijven heeft een record bereikt en neemt nog steeds toe. Vorig jaar kwamen er 22% meer klachten binnen, goed voor in totaal 423 dossiers, blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak rekenen bedrijven onterecht schade aan die de klant niet heeft veroorzaakt. Het is dan ook belangrijk om bij het huren van een wagen vooraf grondig foto's te maken. Dat doe je bij voorkeur in het bijzijn van een medewerker, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft een decreet van president Donald Trump over het geboorterecht van tafel geveegd. Trump wilde dat kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden niet langer automatisch Amerikaans staatsburger worden. De hoogste rechters gaan daar niet in mee. Dat is eigenlijk een nederlaag voor Trump, aangezien anti-immigratie een van zijn belangrijkste troeven was. In het tennis heeft Sisu Berg zich op Wimbledon voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de tweede ronde. Onze landgenoot stuntte tegen de Fransman Hugo Humbert na een bloedstollende vijfzetter. Radio Oost-West, weer bericht. Vanavond in het centrum en oosten nog even wat regen, waarna opklaringen volgen vanaf het westen. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken met kans op een bui. De temperaturen zitten dan rond 25 graden.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468-17-7720. 0468-17-7720.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De jaarlijkse berenfeesten lokten opnieuw heel wat toeschouwers naar recreatiedomein Terborgt in Meulebeke. De hitte van het voorbije weekend zorgde niet voor noemenswaardige problemen. Enkel een onweer op zaterdagavond zorgde ervoor dat enkele latere optredens afgeschaft werden. In totaal mocht men tussen de 6 en 7000 bezoekers verwelkomen op zaterdag. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag om 20 uur samen in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. De raad opent onder meer met de jaarrekeningen van de gemeente, AGB en OCMW. Niet onbelangrijk, want het gaat om de eerste gezamenlijke jaarrekeningen sinds de fusie. Op de agenda van de OCMW-raad staat een samenwerkingsovereenkomst met de VZW-beestjes in Neste. Nog op de agenda een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de provincie voor de werken in de Neringenstraat. In hetzelfde verband worden ook 3 akten voor grondverwerving ter goedkeuring voorgelegd. Het wordt dus een drukke gemeenteraad donderdag. De gemeenteraad van Wingene keurde maandag een reeks nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen goed. Die treden in werking op 1 juli. De hervorming is een gevolg van de fusie tussen Wingene en Ruiseleden, waar tot nu toe aparte reglementen en subsidievoorwaarden golden. Naast een nieuw erkenningsreglement werden ook de werkingssubsidies, de gebruikersreglementen voor sport- en socioculturele infrastructuur en de tarieven voor gemeentelijke infrastructuur vernieuwd. In Tielt zijn maandag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:30 begon een aantal huishoudens in de Beernegemstraat, Grote Hulstraat, Hoogstraat, Antoon van der Plaatselaan en Julius Hostelaan. De storing werd uiteindelijk opgelost rond 6:00 s'avonds. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond in het centrum en oosten nog even wat regen, waarna opklaringen volgen vanaf het westen. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken met kans op een bui. De temperaturen zitten dan rond 25 graden.
3: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van de laatste dag van de maand juni. Congo is onafhankelijk, een enorme kernexplosie in Siberië en 3 cosmonauten dood in hun capsule. In 1960 wordt Congo onafhankelijk. De ondertekening gebeurde door de premiers Patrice Lumumba en Gaston Eyskens. Op het feest werd koning Boudewijn door premier Lumumba verrast door een niet geplande scherpe speech tegen België als voormalige kolonisator. Hiermee veroorzaakte Lumumba een diplomatieke rel. Een half jaar later werd Lumumba vermoord. De betrokkenheid van de Belgische regering Eyskens was hierbij niet onbesproken. Vandaag in 2020, op de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stuurt koning Philippe per brief aan de Congolese president Tshisekedi zijn spijtbetuigingen over het geweld en de gruweldaden sinds 1885 in Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch Congo. Philippe is de eerste Belgische koning die de wantoestanden uit de vaderlandse geschiedenis onder woorden durft te brengen, die tijdens het bewind van koning Leopold II zijn aangericht en in de koloniale periode erna. Voor alle duidelijkheid, koning Philippe noemde de naam van zijn bedovergrootoom, koning Leopold II, niet en hij had het ook niet over excuses. Excuses is een taak voor de regering, zei hij. Dat gebeurde dan ook in 2022. Premier De Croo bood namens de regering excuses aan naar aanleiding van het terugbezorgen van de stoffelijke resten van Lumumba aan zijn familie. In 2021 is de Amerikaans komiek en acteur Bill Cosby van de gelijknamige tv-reeks vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van bijna 3 jaar voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Cosby gaf toe dat hij ze met verdovende middelen bedwelmde en verkrachtte. Hij bekende ook vele slachtoffers te hebben afgekocht met zwijggeld. Op 30 juni 1908 vindt een enorme kernexplosie plaats boven een zo goed als onbewoonbaar gebied in Siberië. In een woud braken de bomen als luciferstokjes in een straal van maar liefst 40 kilometer. Een man die op 30 kilometer van de explosie was, werd 12 meter verder in een boom geslingerd. De Tunguska-explosie, zo heet die, was 1000 keer sterker dan de atoombom op Hiroshima. De schokgolf was tot 5000 kilometer ver voelbaar en de knal tot op 2000 kilometer hoorbaar. Vermoedelijk was de oorzaak de ontploffing van een meteoriet op amper 8 kilometer hoogte. Er is merkwaardig genoeg nooit een krater gevonden. Een probleemloze landing in 1971 en toch worden de 3 Russische cosmonauten dood teruggevonden in hun capsule. Vandaag 55 jaar geleden. Voor het eerst hadden ze een geslaagde koppeling gemaakt met het Russische ruimtestation Salyut 1. Bij het loskoppelen voor de terugreis naar de aarde was echter een van de zuurstofventielen niet goed afgesloten, waardoor de 3 Russische cosmonauten stikten tijdens de terugreis naar de aarde. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 krijgen 9 renners op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk een startverbod wegens vermeend dopinggebruik. Onder hen de favorieten Ivan Basso, tweede in de Tour van een jaar eerder in 2005, en Jan Ulrich, winnaar van de Tour in 1997. Daardoor beschikte het Astana-team met ploegarts Fuentes niet meer over het vereiste minimum aantal renners om te mogen starten in de Tour van 2006. Morgen is het 110 jaar geleden in 1916 dat op de eerste dag van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven kwamen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oostwest. De avond van Oostwest met Chris.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Mogelijk volgende week opnieuw een hittegolf. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus nog niet meteen koeler. Zoals de kaarten er nu bij liggen, gaat zich opnieuw 30 graden en meer aandienen. Gisteren liep de vorige hittegolf officieel af. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Matt gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Dat zegt Sarah Lammers van de Koninklijke Bibliotheek. De Lijn heeft gereageerd op het nieuwe incident met een schoolbus van de bussenmaatschappij het Rosbeiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden niks gemerkt. Busmaatschappij het Rosbeiaard ligt al langer onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Beukenhout. Dat gebeurde vorige maand. Tennister Lise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Djevrev in vier sets. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.
2: De nacht van Oost-West.

Rolex, voor de pet is het wit. Gewoon ik in de buurt, klopt door de wind in mijn lief. Ik zeg dan nog pardon, want mijn geld was over die. Maar ja, het is het loten, ik stoon ik hier op straat. Je houdt toen ik in de buurt van de buurt in de Bronx. Moment toch!

gerust. Maar ik sta een keer alleen, recht uitgezet, is niet verrust. Groepen door een taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo geen, ik zei, zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zeg, show me your money. Ik zei, zijn te piek, jongen, zeg, tot hier de zon niet. Maar vindt toch.